mi dogesi bona dugbena alo bona dogbenu sorin meto mitonle da kuno zangbe ejae ganwe meje geneme do khodanu wekete miton radio fraternité yo yedie nou kon konton gas teodo